Ik heb u gelukkig. Ik ben naar jullie gelukkig Bristol BME State House. Amtelijk gekoond. Ik heb mijn naam genoemd. Ik heb mijn naam genoemd. Ik heb mijn naam genoemd. Ik heb mijn naam genoemd. Ik heb mijn naam genoemd. Ik heb mijn naam genoemd. Ik heb mijn naam genoemd. Ik heb mijn naam genoemd. Ik heb mijn naam genoemd. Ik heb First Lady Jill Biden, Greg Chapaduk, Utokluku half Mlam, Bisha Damas Quitnunam, Al Hutch Nichal Sport Chairman Narulun, Basman Native Corporation Army, Gaius Hat Company, Utu Machuku Internet and Bishatali Suam, Fiberat Kun Internet, Bifak with Pimkos Fim Sri Lon, Basel City Manager, Lori Strickler, Biloni half Mlak, Utah Niluku, Chakit Siam, Amsut Nasun Nagalukiam, Kanut Kaminuam. Half Mlam Jim Wosuku City Manager House Minimum Trade from 1970 to Lot Niam Al Khuchuk Nuntaman Jim Ucham Atatin Chief Eli Half Mlam Ikayut Ham Elite Snickrimini Half Mlakan Gluniam Now Cook Alat Huni Luk Charlie Steak Governor J. Hammond Kajit Nit Hani Kuyuktar Luni Lamanakan Gluni Anklaran with Huni Luni Kasi Managed Jarni Kala Ruchuk Luku. Governor, I'm Nam Kuakluki, I Pani Lilianak, Ilani Sue, Al Kutchukni, Witasminga Kanun, Yakhan State Capital Building Army, Half Manak Chatait Hanam Trees, Angliki Nagluni, Attachim Nunat Tumyaral Sikan Gluni, Nasusunit Nilukuki, and Tamana Mikhan Gmilk. I'm Sut Chikutai, Chiki Masut Lyman and Lilian Nankuk, Agaun Rami, Siwiksuku 150,000 Agnew Kluku, Lyman and Lillian Halfman Foundation, actually $100,000 GCIM, Chingu Malukulit Namtungin Program, Akasal Native Corporation Army. Makutkiwa, I came Kanam Chikahuing, Akaya Wakoyan, and

Unattoa niho avoksuorot kakkit. Tama parolunta. Nuttan tagsak rumtku. Tsiwanisu tagsak rumtku. Tamaksail rumtku. Pinhtu tatsia hamstun ilalugunakorasklukku. Tsiwunaksalukusakta. Nakin nunamuntkit. Wat niet te wat nu naar psychologen moet, naar begeleiding.